Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Nieuwe evacuaties in de Hoge Venen door de zware bosbrand die daar vrijdag begon. In Monschau, net over de grens met Duitsland, moesten een 30-tal mensen hun huis verlaten. Voor iedereen is noodopvang voorzien. Eerder werden al zowat 600 mensen geëvacueerd uit 2 dorpen. Zij mogen nog altijd niet terug naar huis. In totaal brandden in de Hoge Venen al minstens 3000 hectare natuur af. En het vuur is er nog altijd niet onder controle. Het parket is een onderzoek gestart naar de oorzaak. Voorlopig is er sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Na een spectaculair slot. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog 2 strafschoppen en trapte die ook binnen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt, Standaard heeft er 2. En Charleroi ging met 0-1 winnen in Lommel en pakt 6-6. Net als AA Gent, dat met 1-2 won in La Louvière. En op de slotavond van het EK Atletiek in Birmingham heeft onze mannenaflossingsploeg net geen medaille gepakt op de 4x400 meter. De Belgian Tornado's eindigden als 4e op amper 200ste van een seconde van brons. Dat ging naar Nederland. Het goud was voor Italië. En ook bij de vrouwen geen medaille voor ons land. De Belgian Cheetahs werden 6e in hun 4x400 meter. Daar pakte Nederland het goud. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien en maximaal rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 68 Mike.

Welkom, ja, met Sailor. Ook vandaag gaan we kijkje nemen waar we eigenlijk voor een ganse week naartoe kunnen. En straks beginnen we met Diksmuiden.

zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

Weekend and Cry For Me. Vandaag heb je de Moving Mondays om 19:30 en dit dan in Dixmuiden met Swiss Jump. De Apiro Babbel in Pervisie gaat door morgen om 10:30. Dat is dan in ontmoetingscentrum ten Berkelen. Woensdag heb je de 53ste vierdaagse van de IJzer. Ze starten telkens op de Grote Markt vanaf 8 uur. De Apiro Babbel in Leeken is voor donderdag aanstaande en die in Nieuwkapelle voor vrijdag aanstaande, telkens om 10:30. Vrijdag trouwens heb je ook nog de kioskconcert Het Veerse Scheeptuig om 15:00 en ontdek het Elfenbos aan de Blankaart in 14:00. De KM Kermis is voor 21 augustus, dat is nu vrijdag, en de Smulmarkt heb je dan ook. Kermis Essen heb je ook vrijdag. En dan hebben we nog de zomerse vrijdagen, de IJzerboomgaard. We zijn al beland aan zaterdag, de kinderstreken. En de construction heb je door om 13:00. En zondag het kioskconcert van de Koninklijke Muziekmaatschappij hogerop Women om 11:00. Ten slotte, we zondag nog samen trappen, samen tafelen. Om 14:00 in zaal Lekka.

Dat was de titel met het nummertje van Gloria Estefan. Werk uit de jaren 70 draaien. Helemaal in het begin van de jaren 70. Dan had Emerson, Lake en Palmer nog een grote hit met dit nummer. Lucky Man. Welkom, dit is Melinda FM.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man

Almor, Army of Lovers en La Plage de Saint-Tropez. Ik heb toch al iets om in je agenda te schrijven, want op vrijdag 28 augustus, dan staat Kokzijde eigenlijk opnieuw in het teken van de International Key 9 Day. Van 10 tot 16 uur vormen het strand, de zeedijk en de omgeving van Ster ter Zee het decor voor een spectaculaire dag vol demonstraties van diensthonden en hun geleiders. Het is een boeiende dag waar vakmanschap, vertrouwen en teamwork tussen mens en hond centraal zullen staan.

Deel 1 gaan we terug naar de jaren 70. We hebben daar net een nummer gedraaid, helemaal in het begin. Wel, nu gaan we naar het einde van de jaren 70. Met deze van Niels en Shine. Graag tot straks.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Nieuwe evacuaties in de Hoge Venen door de zware bosbrand daar die daar vrijdag begon. In Monschau, net over de grens met Duitsland, moesten een 30-tal mensen hun huis verlaten. Voor iedereen is noodopvang voorzien. Eerder werden al zowat 600 mensen geëvacueerd uit twee dorpen. In totaal brandde in de Hoge Venen al minstens 3000 hectare natuur af. En het vuur is er nog altijd niet onder controle, ziet ook journaliste Louise Buquet ter plaatse.
2: De kans is groot dat waar wij nu staan, dat gebied over enkele uren, en we spreken echt over uren, dat er niet meer is, dat in de vlammen opgaat en straks zwart geblakerd is. Dus zo snel gaat het. Het enige wat hen hier kan helpen is regen. Maar we weten dat pas voor woensdag zal zijn. Voor de rest doen ze hier wat ze kunnen, maar je ziet hoe snel het hier kan gaan.
1: Het regent in de Hoge Venen nu ook wel al een beetje, maar veel te weinig. Intussen is het parket een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Voorlopig is er sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen. In Plombières in de provincie Luik zijn 5 jongeren gewond geraakt toen ze met hun auto in een ravijn stortten. Onder hen 4 minderjarigen. 2 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het parket onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Er was geen ander voertuig betrokken en de chauffeur van 18 had al zeker niet gedronken. In Aragon, in het noordoosten van Spanje, is een militair omgekomen tijdens het blussen van een grote bosbrand. Nog 3 anderen raakten zwaar gewond. Volgens lokale media kantelde hun vrachtwagen en stortte die in een ravijn. Het is nog niet duidelijk waarom. Bij die brand in Aragon is al meer dan 17.000 hectare natuur afgebrand. Meer dan 1.000 mensen zijn geëvacueerd. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld, na een spectaculair slot. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog 2 strafschoppen en trapte die ook binnen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt. Standaard heeft er 2. Charleroi ging met 0-1 winnen in Lommel en pakt 6-6, net als AA Gent, Antwerp en Club Brugge. Op de slotavond van het EK Atletiek in Birmingham heeft onze mannenaflossingsploeg net geen medaille gepakt op de 4x400 meter. De Belgian Tornado's eindigden als 4e op amper 200ste van een seconde van het brons. Dat ging naar Nederland. Jonathan Sakor is hard voor het team.
3: Het is het eerste EK van mijn carrière zonder medaille met de 4x4. En met de pijn. We zijn meer dan capabel om dat te moeten voorkomen. Wij horen ook bij die topmannen en dat hebben we vandaag helaas niet kunnen laten zien. Terug met de trainer bespreken, kijken wat er is misgegaan en zorgen dat het niet nog een keer gebeurt.
1: Ook bij de vrouwen geen medaille voor ons land. De Belgian Cheetahs werden 6e in hun 4x400 meter. België sluit het EK Atletiek zo af met 4 medailles. 1 keer zilver en 3 keer brons. 2 jaar geleden in Rome hadden we 6 medailles. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien en maximaal rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden. Ook woensdag en daarna soms regen en 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

Goedemiddag altijd, welkom dus bij Melinda FM, de vroege vogels tot 8 uur. We gaan straks toch een beetje dieper ingaan op de vierdaagse van de IJzer die eigenlijk morgen begint. Nemen we ook nog eens een kijkje waar we deze week in Middelkerken

No Son of Mine met Genesis. Als we dus terugkeren naar onze vierdaagse van de IJzer die morgen start, heb je eigenlijk 4 dagen lang wandelplezier. De mooiste natuur kan je tegenkomen, indrukwekkende historische locaties en gezellige partnersteden. Je mag eigenlijk telkens je eigen afstand kiezen, 8, 16, 24 of 32 kilometer. Je kan 1 wandelen, meerdere of zelfs alle 4. En je maakt kans op mooie prijzen. Voor jong en oud is er een recreatie en ervaren wandelaars gevraagd. Je mag je nog altijd inschrijven voor de vierdaagse.be. En dit voor een unieke wandelervaring.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

Madhouse, Like a Prayer. Morgen is er vanaf 17 uur een fietstocht met gids in de Bunker Safari. Het gaat door in het bezoekerscentrum van Walraversidde. Woensdag de sportzomer in Westende vanaf 10 uur. En 3D-print je eigen sleutelhanger maken kan je donderdag aanstaande doen in de bibliotheek in Middelkerken vanaf 13:30. De park is dan donderdag in de Normenpark met Ronnie Mossuze. En dan hebben we zaterdag de 50ste editie van de Noordzee Fakkeltocht met vuurwerk. En dit dan op het strand van Westende. Zondag de Aperol Sundays met Woman on Top. En dit in de Normanpark. En heb je ook nog onze zomerwandeling in de Warandeduinen vanaf 21 uur. I guess you never know someone you think you know.

zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

I Just Might met Bruno Mars. Zaterdag aanstaande zet Promovis zich opnieuw in voor het goede doel. En dit dan met een ambitieuze recordpoging. 1000 visjes bakken en verkopen. Hij deed dan ten voordele van de mug Heli van West-Vlaanderen. En voor slechts 7 euro geniet je van een heerlijke portie en steun je eigenlijk een levensbelangrijke initiatief. Tickets zijn verkrijgbaar in het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad. En meer informatie vind je op visit-nieuwpoort.be.

Kiss on My List met Harry Hall en John Oates. Een sportieve en gezellige zondag kan je eigenlijk op zondag 30 augustus gaan meemaken. En dit dan op de markt van Loreningen. En dit voor de Low-Cut Run. Je mag een parcours uitkiezen van 15 of 15 kilometer. En of je nu eigenlijk je eerste wedstrijd loopt of gaat voor een snelle tijd tussen de prachtige velden, geen probleem, iedereen is welkom. Inschrijven kan je nu al doen via lo-localrun.be. Morgen om 6 uur een nieuwe reeks van De Vroege Vogels. Tot morgen!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: De zware bosbrand in de Hoge Venen breidt niet verder uit naar de grens met Duitsland. Dat melden Duitse media. Het vuur en de rook naderden het grensstadje Monschau. Daarom werden daar een 30-tal mensen preventief geëvacueerd. Maar er is beterschap op komst, zegt weerman David de Heenouw van het KMI.
2: Het zou daar 1 tot 4 mm moeten regenen vanochtend, dus dat zal wel helpen. Dat het voldoende is, dat is af te wachten, dat betwijfel ik. Maar in elk geval, ook de komende dagen gaat er dan wel regen vallen. Minpuntje is natuurlijk dat er morgen dan meer wind komt.
1: En die kan het vuur weer aanwakkeren of doen heropflakkeren. Intussen is al minstens 3000 hectare natuur afgebrand. De brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. Het parket is ook een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Voorlopig is er sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen. In Aragon, in het noordoosten van Spanje, is een militair omgekomen tijdens het blussen van een grote bosbrand. Nog 3 anderen raakten zwaar gewond. Volgens lokale media kantelde hun vrachtwagen en stortte die in een ravijn. Het is nog niet duidelijk waarom. Bij die brand in Aragon is al meer dan 17.000 hectare natuur afgebrand. Meer dan 1.000 mensen zijn geëvacueerd. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. In totaal kwamen al 2.325 mensen om. Bijna 5.000 mensen raakten besmet en dat aantal blijft snel stijgen. Volgens de VN sterft er in Congo elk half uur iemand aan ebola. Voor de huidige variant bestaat ook nog geen vaccin. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog 2 strafschoppen en trapte die ook binnen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt, Standaard heeft er 2. En Charleroi ging met 0-1 winnen in Lommel en pakt 6-6, net als AA Gent, Antwerp en Club Brugge. Ons land keert met 4 medailles terug van op het EK Atletiek in Birmingham. 1 keer zilver en 3 keer brons. Het zijn 2 medailles minder dan op het vorige EK van 2 jaar geleden in Rome. Op de slotavond kwam onze mannenaflossingsploeg 200ste van een seconde tekort voor het brons op de 4x400 meter. Nederland werd 3rd, onze Belgian Tornado's dus 4de. Daniel Segers kon het net niet afmaken.
3: Super zuur. Je komt naar een kampioenschap eigenlijk in je beste vorm ooit. Je wordt afgezet in een medaillepositie en dan word je geklopt op de lijn en hoop je het ook als laatste loper het been te brengen voor het land. En ja, ik heb al een paar mentale tikken gehad deze kampioenschap en deze komt er echt nog wel bovenop.
1: Bij de vrouwen werden onze Belgian Cheetahs 6de in hun 4x400 meter. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien en maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden. En ook woensdag en daarna soms regen en 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 18 Robbie.

De legendarische Nederlandse popgroep, en dat waren de Nits uiteraard, wel, die werd opgericht in 1974 in Amsterdam. En van deze maandagmorgen maakten we gebruik om de muziekdoos te openen met hun grootste hit In the Dutch Mountains. Zo, we zijn weer klaar voor 2 uur hits en classics hier bij Melinda FM.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.

Yes, and the owner of a lonely heart. Geen hersenen, geen hart en toch al 500 miljoen jaar meester in overleven. Wie deze zomer meer wil ontdekken over de mysterieuze bewoners van onze Noordzee, kan terecht in het Duinighuis in Kokzijde voor Quality Time, een prikkelende tentoonstelling die loopt tot en met 31 augustus over hoe kwallen leven in de Noordzee.

En dan nog het weerbericht uiteraard. Wel, vandaag maandag is de kans groot op regen of onweersbuien. En de maxima die schommelen in de meeste streken tussen de 18 en de 25 graden.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

Eric Clapton met een nummer uit zijn album Behind the Sun, die uitkwam in 1985. Je hoorde Forever Man, hier in Clouseau.

0: Afrojack, samen met Martin Garrix en David Guetta en All Time. Wel, het eerste uur loopt zowat op zijn einde. Maar geen nood, na het regionaal nieuws ben ik er terug. Er is nog Hompie.
1: Sally called when she got the word.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Een woning langs de Oude Molenweg in Moorsleden is zwaar beschadigd door een hevige brand. Het vuur ontstond in de garage en breidde zich snel uit naar het dak. De vier bewoners die bleven ongedeerd, maar hun woning is tijdelijk onbewoonbaar. Een vrouw is afgelopen weekend omgekomen nadat ze met haar auto in de IJzer is beland, op de grens tussen Sint-Joris en Monnikesveren. Het is nog niet duidelijk wat er precies is fout gelopen. Een verkeersdeskundige die onderzoekt de omstandigheden. De hulpdiensten die kwamen massaal ter plaatse, maar konden de vrouw niet meer redden. Een 45-jarige bezoeker van het dancefestival Retro Beach in Blankenbergen is ernstig gewond geraakt nadat hij van de pier viel. De man die liep blijkbaar op de balustrade en viel achterwaarts naar beneden op zijn hoofd. De man die was even in levensgevaar, maar intussen is zijn toestand al verbeterd. Het woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw Onbevlekt in Knokke-Heist mag 6 maanden lang geen nieuwe bewoners opnemen. Het departement Zorg heeft het woonzorgcentrum geschorst. De instelling staat al sinds de maand mei vorig jaar onder verhoogd toezicht, maar bij een recente controle werden opnieuw onregelmatigheden vastgesteld. In Oost-Tuinkerke is een deel van het trottoir in de Albert Eenlaan afgezet nadat brokstukken van een gevel waren losgekomen. De stukken beton die vielen ongeveer 5 meter naar beneden en gelukkig raakte niemand gewond. De brandweer in de buurt van Diksmuiden, Koekelaren en Echtegem die kregen de voorbije dagen geregeld telefoontjes van bezorgde inwoners over grote rookpluimen. In veel gevallen gaat het om loos alarm. De rookwolken die bleken afkomstig te zijn van stof dat door landbouwmachines op droge velden wordt opgewaaid.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het wisselend bewolkt met enkele buien en later ook opklaringen. Vanavond en vannacht komen er dan vanuit het noordwesten meer wolken, maar het blijft meestal droog. Lokaal is wel wat regen mogelijk en morgen dinsdag neemt bewolking dan snel toe met perioden van regen of enkele buien. In het zuidoosten blijft het wat droger en ook overmorgen woensdag wordt het zwaar bewolkt met matige regen. Later volgen opklaringen en enkele buien. De temperatuur die liggen tussen de 17 en 24 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

De jukebox van Melinda FM draait weer op volle toeren uiteraard. En dit was eentje van Bruce Springsteen met een nummer uitgebracht in 1980, The Hungry Heart. Nog een uurtje, hè? Glen Campbell. Hier is Country en de Rhinestone Cowboy.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

0: Ik noteer voor vandaag slechts één avondmarkt aan de kust, namelijk op de Zeedijk in Westende vanaf 5 uur deze namiddag.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

Olivia Newton-John in Physical, hier komt de spreuk. Geloof in jezelf is niet denken dat je alles kunt. Het is weten dat je alles aan kunt wat op je pad komt.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

Gordo en Reinier Zonneveld uit Nederland met Loco Loco. En dan een van de zomerhits van 26 jaar geleden. Ah ja, hoor je hem? King Africa en La Bomba.

Dave Edmunds haalde wekenlang de hitlijsten in het jaar 1970 met dit wondermooie I Hear You Knocking. Dit was de muziekdoos voor vandaag. Gezellige dag nog. Heel graag.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Een vrouw is afgelopen weekend omgekomen nadat ze met haar auto in de IJzer is beland, op de grens tussen Sint-Joris en Monnikesveren. Het is nog niet duidelijk wat er precies is fout gelopen. Een verkeersdeskundige die onderzoekt de omstandigheden. De hulpdiensten die kwamen massaal ter plaatse, maar konden de vrouw niet meer redden. Het woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw Onbevlekt in Knokke-Heist mag 6 maanden lang geen nieuwe bewoners opnemen. Het departement Zorg heeft het woonzorgcentrum geschorst. De instelling staat al sinds de maand mei vorig jaar onder verhoogd toezicht, maar bij een recente controle werden opnieuw onregelmatigheden vastgesteld. In Mariakerke bij Oostende zijn schoten gelost op een woning boven een carwash in de Madeliefjeslaan. Er vielen geen gewonden en het parket geeft voorlopig weinig informatie. Volgens buurtbewoners deed de politie bijna 2 maanden geleden al een inval in het pand. In Dutzele is een 45-jarige vrouw uit Zuijenkerke omgekomen bij een ongeval met haar motorfiets. Het ongeval gebeurde zaterdagavond op de Koffieweg. Er waren geen andere voertuigen betrokken. De politie die vermoedt dat de vrouw onwel is geworden en daardoor de controle over haar motorfiets verloor. Op de kaai in Nieuwpoort is een grote cementvezelplaat van een appartementsgebouw op het voetpad gevallen. Gelukkig raakte niemand gewond. De brandweer die kwam ter plaatse en verwijderde ook andere platen die niet meer volledig vastzaten. Zaterdagavond was er veel volk bij strandbar Tableau sur Mer in Westende. Honderden bezoekers die genoten ervan een live set van Frank Verstraeten. De uitbater die wilde daarmee een signaal geven tegen de negativiteit die volgens hem door een kleine minderheid rond de beachbars in Westende wordt verspreid.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het wisselend bewolkt met enkele buien en later ook opklaringen. Vanavond en vannacht komen er dan vanuit het noordwesten meer wolken, maar het blijft meestal droog. Lokaal is wel wat regen mogelijk en morgen dinsdag neemt bewolking dan snel toe met perioden van regen of enkele buien. In het zuidoosten blijft het wat droger en ook overmorgen woensdag wordt het zwaar bewolkt met matige regen. Later volgen opklaringen en enkele buien. De temperatuur die liggen tussen de 17 en 24 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Koning Filip bezoekt op dit moment het rampgebied in de Hoge Venen, waar sinds vrijdag al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand is. De koning ging eerst naar het crisiscentrum van de provincie Luik in Vottem, waar de hulpdiensten hem op de hoogte brachten van de situatie. En nu trekt hij naar het coördinatiecentrum in Sauerbrood, waar hij de hulpdiensten en de vrijwilligers gaat bedanken voor hun werk en hun inzet en hen een hart onder de riem zal steken. En die brand in de Hoge Venen woedt op dit moment op 2 kilometer van Kugelscheid. Dat is een deel van Büttgenbach dat tegen de Duitse grens ligt en eergisteren ontruimd werd. Die mensen kunnen dus nog niet terugkeren naar hun huizen. Toch loopt Kugelscheid volgens een hulpverlener geen gevaar. Je hoort journaliste Louise Buquet.
2: Het goede nieuws is dat afgelopen nacht het vuur niet extreem fel is uitgebreid. Al zeker niet richting het oosten, richting de Duitse grens, wat gisteren wel het geval was. Al hoor ik dat de ploegen ter plaatse eigenlijk nog de evaluatie van de nacht aan het maken zijn. Nog aan het bekijken zijn tot waar dat vuur afgelopen nacht is kunnen komen.
1: En het is ook lichtjes aan het regenen in de Hoge Venen en de wind staat goed. En dat helpt de brandweer om het vuur eindelijk onder controle te krijgen, want dat is hen nog niet gelukt. Er zijn daarom extra blushelikopters onderweg uit Duitsland en Noorwegen. Op dit moment helpen er al mee uit Nederland en Zweden. Het onderzoek naar de gasexplosie van vorige week in Brussel is afgerond. Dat meldt het arbeidsauditoraat. Het gebouw is intussen ook weer vrijgegeven. Bij de ontploffing kwam een brandweerman van 50 om en raakte 3 andere mensen zwaar gewond. Het gaslek ontstond tijdens werken. Voor de kust van Cannes in Zuid-Frankrijk zijn 11 gewonden gevallen toen 2 boten op elkaar botsten. 4 mensen zijn er erg aan toe, dat melden lokale media. Er zou ook nog 1 persoon vermist zijn. Er is een zoekactie gestart met duikers en een warmtecamera. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De Deen Jonas Vingegaard zal dit jaar niet meer koersen. Dat laat zijn ploeg Visma Leasebike weten. Vingegaard viel vorige maand zwaar in de Ronde van Frankrijk en brak zijn sleutelbeen. Hij moest opgeven en heeft nog altijd last van die blessure. Vingegaard wil daarom de komende maanden genoeg rusten en zich meteen focussen op volgend jaar. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt en is er kans op enkele buien. Maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later buien en opnieuw 24 graden. En ook woensdag en daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Een beetje een Motown-achtige sound vanuit de Nillies, net na het nieuws van 12 uur op deze maandag 17 augustus. De Noisettes waren dat. And Never Forget You.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club de Wit met Ron de Wit.
0: Vrienden en vriendinnen, zit je aan tafel, eet je bijzonder smakelijk en geniet de komende 2 uur van al die lekkere platen hier bij Melinda FM. Zoals nu de nieuwe Lasgo. Hij heet Rise. I see.

Inderdaad, daar is weinig aan te doen. Zo is het leven nu eenmaal. C'est la vie en Bewitched. Nu Fame, de titeltrack van de succesvolle musicalfilm en de definitieve doorbraak voor de zangeres en actrice Irene Cara. Het nummer wordt bekroond destijds met een Oscar en een Golden Globe voor beste nummer in een film. In de Belgische hitparade staat deze Fame in 1983 3 weken op de hoogste positie.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

0: Ik zag jou maar even en de drie van de Romeo's waren dat. En nu de vier van de Beatles met Lady Madonna. Volgens Paul McCartney is deze single een erebetoon aan alle vrouwen, geïnspireerd door een foto van een Afrikaanse moeder met een kind. Alle dagen van de week komen langs tijdens de tekst, behalve de zaterdag.
1: Club de Wit, Radio Classic.

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 17 augustus zijn we vandaag. Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag. Die we beginnen in het jaar 1969. Dan is er de laatste dag van het Woodstock Festival. 3 Days of Peace and Music. 1977, als eerste oppervlakteschip bereikt de Russische nucleaire ijsbreker Arctica de Noordpool. 1982, dan is er de productie van de eerste compactdisc ter wereld door het Philips onderdeel Polygram. Het bevat 14 walsen van Frédéric Chopin, gespeeld door de Chileense pianist Claudio Arrau. 1983, in Blankenbergen worden 6 geboren. Bruno, Tom, Jelle, Arne, Veerle en Lode zijn allemaal kerngezond. 1987, Steffi Graf lost Martina Navratilova na 90 weken af als nummer 1 op de wereldranglijst der tennisprofessionals en de Duitse houdt bijna 4 jaar stand. 1992, de Verenigde Staten loven een premie van $2 miljoen uit voor informatie die leidt tot de aanhouding van de voortvluchtige Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar. 2008, zwemmer Michael Phelps wint 8 keer goud op de Olympische Spelen. Hiermee verbreekt hij het record van zijn landgenoot, de Amerikaan Mark Spitz. 2011, president Hugo Chavez van Venezuela gaat de goudindustrie in zijn land nationaliseren. Hij wil de gehele productie van het edelmetaal toevoegen aan de nationale reserves, zo zegt hij in een interview met de staatstelevisie van het Zuid-Amerikaanse land. 2012, dan is er de opening van het Grand Stade Lille Métropole, de thuisgave van voetbalclub Lille in de agglomeratie van de Franse stad Rijssel. 2015, bij een bomaanslag op een tempel in Bangkok komen 22 mensen om het leven en raken er 120 gewond. 2017, een busje rijdt in op een menigte op de Ramblas in Barcelona. Bij de aanslag komen 14 mensen om en raken er zeker 100 mensen gewond. 17 augustus vandaag, dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: Hij blijft ze maar lekker uit zijn mouw schudden, hè? Die grote hits, onze Bruno hier. Bruno Mars was dat, net na de historische nieuwsfeiten. En On My Soul.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: En ongetwijfeld ken je de meest recente van Milk Inc. Medicine, zo heet die single. Wel, ik heb zo de indruk dat die plaat een beetje gelijkt op dit hier vanuit de Nillies. Hier is Felix nog tot aan de airplay van deze week. And Don't You Want Me.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Knap op.
4: Knap op.
3: Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

0: De meest saaie dagen van de week zijn volgens deze twee hier de eerste vier. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, kortweg Madi Wodo. Uit onze Vlaamse hitparade waren dat Hert Verguls en James Cook.
1: I

Zulke platen kunnen we echt wel gebruiken, hè, tijdens deze zwoele zomervakantie van 2026. J Balvin en Willie William waren dat. En deze muzikale trots uit Duitsland en uit de jaren 80 brengt ons enkele stappen dichter bij het nieuws van 1 uur. Dit zijn nog die van Marwan Talking en Brother Louie. Tot zometeen voor deel 2 van Club De Wit.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: De natuurbrand in de Hoge Venen is gestabiliseerd in toegankelijke zones. Dus gebieden waar de hulpdiensten met voertuigen bij het vuur raken. Dat melden de Waalse autoriteiten. Ze hopen om de brand ten laatste overmorgen onder controle te hebben. Het vuur brak vrijdagmiddag uit en vernielde al meer dan 3000 hectare natuur. De brand breidt nog uit, maar trager dan afgelopen weekend.
2: Le feu continue à avancer au niveau nord-est. Globalement, on reste autour de 3000 hectares. Le feu avance lentement, mais il avance.
1: Bij de brand zijn sinds vrijdag twee hulpverleners licht gewond geraakt. De ene aan zijn rug, de andere aan zijn enkel. De hulpdiensten raken ook vermoeid. De tientallen mensen die geëvacueerd werden door de brand mogen nog niet naar huis. Dat heeft de gouverneur beslist. Het is nog te gevaarlijk. Er zijn daarom extra blushelikopters onderweg uit Duitsland en Noorwegen. Op dit moment helpen er al mee uit Nederland en Zweden. Het vuur woedt ook op amper 2 kilometer van Kugelscheid, een deel van Büttgenbach. Enkele inwoners van Sauerbrood keerden gisteren al terug naar huis, ook al mocht dat eigenlijk niet. Ze krijgen nu opnieuw de raad om te vertrekken. De gouverneur zegt er wel bij dat er voorlopig geen nieuwe evacuaties gepland staan. En op dit moment is koning Filip op bezoek in het rampgebied. Hij ging eerst naar het crisiscentrum van de provincie Luik in Vottem, waar de hulpdiensten hem op de hoogte brachten van de situatie.

0: En zometeen komt hij aan in het coördinatiecentrum in Sauerbrout, waar hij de hulpdiensten en de vrijwilligers gaat bedanken voor hun werk en hun inzet. Het onderzoek naar de gasexplosie van vorige week in Brussel is afgerond. Dat meldt het arbeidsauditoraat. Het gebouw is intussen ook weer vrijgegeven. Bij de ontploffing kwam een brandweerman van 50 om en raakte 3 andere mensen zwaar gewond. Het gaslek ontstond tijdens werken. Op de vulkaan de Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar van 30 omgekomen door een blikseminslag. Hij raakte zwaar gewond, werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf onderweg. Volgens een lokale krant liep de man tijdens een zware storm in verboden gebied. Ook in de Dolomieten in Noord-Italië is wellicht een wandelaar omgekomen door een blikseminslag. Het onderzoek loopt nog, maar de hulpdiensten zijn vrij zeker. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt en is er kans op enkele buien, maximaal rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later buien en opnieuw 24 graden. Ook woensdag en daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
2: Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Destijds, en dan spreken we ook alweer van een goede 17 jaar geleden, de eerste single van haar tweede LP, geraamd It's Not Me, It's You, Lily Allen was dat, en The Fear.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Deel 2 op deze maandagmiddag met straks onder meer nog de bekende jarigen uit de muziekwereld. De te bespreken zomerhit van deze aflevering. En natuurlijk ook heel veel goede platen zoals deze nieuwe Age.

De twee broers uit Nieuw-Zeeland, Neil en Tim Finn, hebben tussen al hun ruzies door, zeg maar, ook wel enkele hele goede platen, enkele grote hits gemaakt. En dan denk ik onder meer aan Don't Dream It's Over, Into Temptation, Weather With You en het trots gedraaide It's Only Natural. Die van Crowded House waren dat dus. En nu muziek uit die steengoeie LP Tango in the Night. Die LP behoort tot een van mijn favorieten aller tijden. Hier is Fleetwood Mac en Seven Wonders. We'll be right back.

Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.

0: Zo te horen moet dat niet meer zijn op dit ogenblik voor deze dame hier. Met dit hier heeft ze meer dan genoeg en groot gelijk heeft ze. Zon, zee, strand, de nieuwe Lisa Lewis was dat. En nu terug naar 1979. En de komende minuten gaan we ons zeker niet gaan opjagen. We gaan het op het gemak doen tijdens deze zomervakantie. A walk in the park, dat zal volstaan. Hier is de Nick Straker Band.
1: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: En het kan op elk moment, waar je je ook bevindt op dit ogenblik. It's so easy to fall in love. Olivia Dean was dat op deze 17 augustus.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: Lil Pump, de Amerikaanse rapper, wordt er 26. Tarja Turunen, de Finse zangeres, 49. En Donnie Wahlberg, de Amerikaanse acteur en ook zanger bij de New Kids on the Block destijds, wordt er 57. Dotte Allison, de Schotse zangeres, wordt er 57. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is de Amerikaanse zangeres Belinda Carlisle. Die wordt er vandaag 68.

0: Alweer een zomerse vibe op de radio dankzij onze muzikale jarige van de dag, Belinda Kalaal. Ze wordt er vandaag 68. Begonnen destijds in de groep The Go-Go's begin de jaren 80. Deze Amerikaanse zangeres, maar later scoorde ze grote hits solo met onder meer de platen Leave a Light On, Heaven is a Place on Earth en dit hier, La Luna, kon je beluisteren.
1: Goedemiddag, welkom bij Club De Wit.
0: Nu met Toto, wat blijft dit hier een goede plaat? Stop Loving You.

0: De vrolijke Hollander Jody Bernal was dat met Kissy Kenno.
1: Club De Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van
0: 2010 voor Shakira. Waka waka this time for Africa. Voorop het WK van 2010 alle discussies oplaaien rond het gebruik van videobeelden, had de FIFA al een ander relletje aan hun broek. Ze kiezen ervoor om Shakira te vragen voor het officiële lied van het wereldkampioenschap voetbal en dat dus in Zuid-Afrika. En dat schiet bij veel Afrikanen in het verkeerde keelgat. Dit allemaal buiten beschouwing gelaten, is deze single eigenlijk een vrolijk positief popliedje dat lekker blijft hangen. Eigenlijk precies wat je zoekt in een voetballiedje. Goed voor 37 weken hitparade destijds, met als nummer 1 als hoogste positie.

De voorbije dagen en weken heb je er niet kunnen aan ontsnappen in de vers. Een comeback van deze Marco Borsato zit er vooralsnog niet in, dus we moeten het stellen nog steeds met oud werk dus, zoals deze klassieker hier in onze eigen moedertaal. Dat was kortweg Wie. En deze Sting hier met Love is de 7-2 mag Club de Wit afsluiten op deze maandag. Veel plezier bij de rest van de crew en tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Een woning langs de Oude Molenweg in Moorslede is zwaar beschadigd door een hevige brand. Het vuur ontstond in de garage en breidde zich snel uit naar het dak. De 4 bewoners die bleven ongedeerd, maar hun woning is tijdelijk onbewoonbaar. Op de Kaai in Nieuwpoort is een grote cementvezelplaat van een appartementsgebouw op het voetpad gevallen. Gelukkig raakte niemand gewond. De brandweer die kwam ter plaatse en verwijderde ook andere platen die niet meer volledig vastzaten. De brandweer in de buurt van Diksmuiden, Koekelaren en Echtegem die kregen de voorbije dagen geregeld telefoontjes van bezorgde inwoners over grote rookpluimen. In veel gevallen gaat het om loos alarm. De rookwolken die bleken afkomstig te zijn van stof dat door landbouwmachines op droge velden wordt opgewaaid. In Mariakerke bij Oostende zijn schoten gelost op een woning boven een carwash in de Madeliefjeslaan. Er vielen geen gewonden en het parket geeft voorlopig weinig informatie. Volgens buurtbewoners deed de politie bijna 2 maanden geleden al een inval in het pand. Een 45-jarige bezoeker van het dancefestival Retro Beach in Blankenbergen is ernstig gewond geraakt nadat hij van de pier viel. De man die liep blijkbaar op de balustrade en viel achterwaarts naar beneden op zijn hoofd. De man die was even in levensgevaar, maar intussen is zijn toestand al verbeterd. Het woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw Onbevlekt in Knokke-Heist mag 6 maanden lang geen nieuwe bewoners opnemen. Het departement Zorg heeft het woonzorgcentrum geschorst. De instelling staat al sinds de maand mei vorig jaar onder verhoogd toezicht, maar bij een recente controle werden opnieuw onregelmatigheden vastgesteld.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het wisselend bewolkt met enkele buien en later ook opklaringen. Vanavond en vannacht komen er dan vanuit het noordwesten meer wolken, maar het blijft meestal droog. Lokaal is wel

0: wat regen mogelijk. En morgen dinsdag neemt bewolking dan snel toe met perioden van regen of enkele buien. In het zuidoosten blijft het wat droger en ook overmorgen woensdag wordt het zwaar bewolkt met matige regen. Later volgen opklaringen en enkele buien. De temperaturen die liggen tussen de 17 en 24 graden.
1: Het regionieuws werd u aangeboden door
2: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
3: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: Time Bandits waren dat, een endless road. En over eindig gesproken, ik realiseerde me deze ochtend dat we de laatste twee weken van augustus ingaan. We gaan naar het einde van deze zomer 2026, maar we gaan er de volgende twee weken ook een enorme lap op geven. Ook elke weekdag tussen 2 en 3 met Zomermatinee. Welkom.
1: Zomermatinee met Stef Tielemans.

Ze dateren uit de New Wave-periode van begin van de jaren 80. Maar dit was er eentje van begin van de jaren 90. Dit waren de Clash. Het is nog altijd zomer en deze ochtend kwam ik met de fiets naar de studio. Het is zomer. En ik zag daar jonge zonnebloemen en die draaien overdag mee met de zon van oost naar west. En zodra ze volgroeid zijn, blijven ze meestal naar het oosten gericht. Zo warmen ze 's morgens sneller op en trekken ze meer bijen aan.

0: jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

is origineel afkomstig uit de jaren 80, werd uitgebracht door Colonel Abrahams, maar nu anno 2026 in een nieuw beat jasje gestoken door Coulter. We gaan wat mindere temperaturen tegemoet, ook wel wat regen, maar ik denk dan c'est bon pour le moral, zoals deze van Compagnie Créole.

0: opgewekter gaat het vandaag niet worden hoor. Ik denk dat we de limiet bereikt hebben met deze Compagnie Créole. En c'est bon pour le moral.
1: De cocktailplaat.
0: We zijn weer toe aan de cocktailplaat op deze maandagmiddag. En ik heb echt een typische zomermelodie gekozen uit 1970. Het werd toen uitgebracht door Mungo Jerry in the Summertime.
1: De cocktailplaat.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.

0: Dat is een zanger. Hij is mega populair. Harry Styles was dat. And Dance No More.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de zomer van
0: 1976, naar het einde van die zomer. Dan staan de Manhattans op nummer 1 in Vlaanderen met Kiss and Say Goodbye. De soul ballad groeit uit tot een wereldhit en wordt een van de meest succesvolle slows van de jaren 70.
1: Het muzikale hitdossier. Zomer.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

Zo typische 90s plaat, Rage and Run to You. En jawel, hij is terug. Luc de Lee, 3 weken op verlof geweest. Hoge tijd om er terug in te vliegen. En dat gaat hij ook doen. Zometeen tussen 3 en 4. Muziek en informatie. Straks is er De Spits met Jan Snel. En om 5 uur de Turbulentieshow. En vanavond ook eens luisteren. Want tussen 8 en 9 de 80s at 8. En om 9 uur de 90s at 9. Morgen zijn wij er graag terug. Doen we het opnieuw. Een nieuwe zomermatinee tussen 2 en 3. En dit is nog Ed Sheeran en Justin Bieber, I don't care.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Edge of Heaven en Wham. Dag Melinda Lovers, we zijn terug. 3 weken deugdoende vakantie, die zit erop. Dus is het weer tijd om er volop in te vliegen. Met nog een dankwoordje aan onze collega Maarten de Wit om gedurende de vakantieperiode alles in de goede banen te leiden. We zijn weer vertrokken, 17 augustus, even over 3. Dit is de Rotonde.
1: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you.

0: Het is vandaag misschien wat meer betrokken buiten, maar toch kunnen we deze muziek smaken van Charles D. Lewis en zijn Soca Dance. Er is geen enkele job of de familie Verhulst heeft hem gedaan. Althans als het er eentje is waar geld mee te verdienen valt. Van tv-shows tot theatervoorstellingen en zomerrevues tot eigen wijnen en frituursnacks. En recent geeft Hert samen met de zoon te beginnen influencen. Uiteraard ook een goed betaalde job die af en toe nog wat reclamedeals oplevert. Je hebt ongetwijfeld al de sloefkes kunnen zien passeren aan de voeten van Gert en Victor. Het blijft dus een kassa-kassa opleveren.
1: Het was een doodgewone zaterdag en ik liep door de stad.

Lekkere muziek van vroeger, 1972, met Ringo en Trop Fragile, Trop Belle pour Rester Seule. Ben je 60 plus en woon je in Oostende, kom dan gratis naar de Zilver aan Zee in de ACEG Wellington Hippodroom. Geniet van inspirerende lezingen, een standenbeurs en initiaties en een slotoptreden van de Corvrettes. Op donderdag 3 september 2026 van 10 tot 18 uur ACEG Wellington Hippodroom. Het programma staat volledig te lezen op www.oostende.be/zilveraanzee. 12 de la noche en la

Het prachtige kopstemmetje van Kygo samen met die Imagine Dragons. Iedereen wil gezond leven en eten en dus dacht een Kempenaar een gat in de markt gevonden te hebben door te beginnen met een zelfoogstboerderij, waar iedereen dus zelf zijn groenten kan komen plukken, volledig pesticidenvrij. Blijkt dat mensen wel gezond willen leven, maar dat ze zelf de handen uit de mouwen moeten steken om te oogsten, dit is blijkbaar een stap te ver. Glik blijft met een grote deel van zijn oogst zitten en dus uiteindelijk zal deze moeten weggegooid worden. Verlieslatend dus. Of de zelfoogstboerderij nog een toekomst heeft, dat is nog zeer de vraag. Dit zijn de Gypsy Kings.

We blijven ze uiteraard ook een hart onder de riem steken met haar diagnose Isabel A. en ik heb hem zo lief. Ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan organiseert KLJ Ingelmünster op zondag 26 juli opnieuw Spel zonder Grenzen op de feestweide aan de Krekelstraat. Teams van 10 deelnemers nemen het tegen elkaar op in uitdagende en ludieke proeven, onder meer op springkastelen. Ook toeschouwers zijn de hele dag welkom om de wedstrijden te volgen en te genieten van de gezellige zomerbar. Het evenement loopt van 10 tot 24 uur en is bedoeld voor deelnemers vanaf 18 jaar. Alle info is terug te vinden op de Facebookpagina van KLJ Ingelmünster. En dit is Lady Gaga.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
0: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Dat weten we dan ook alweer hoe de zomer van 1983 eruit zag voor Bananarama. Het was een cruel summer. Zaterdag hebben fans van Weil en Bonnie Tyler voor de laatste keer afscheid kunnen nemen van hun idool. Duizenden fans stonden langs de straten van het Welsh Mumbles toen de kist van Bonnie Tyler passeerde. Ze werd bestookt met bloemen en overal werden de hits van de zangeres gezongen. Een prachtig afscheid van een even prachtige zangeres. Rest in peace, Bonnie.

Uiteraard hebben we nu ook op het laatste van het programma een nummer uit de jaren 70, 1978 met Blondie en Denis. Voor vandaag is het helemaal afgelopen. Dank u wel voor de luistervriendelijkheid. We hopen dat morgen jullie weer van de partij zijn. En wij gaan er vandaag uit met Elvis Presley en A Little Less Conversation. Graag tot morgen. Dag.

0: let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on.
1: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
2: Het woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw om de Vlekt in Knokke-Heist mag 6 maanden lang geen nieuwe bewoners opnemen. Het departement Zorg heeft het woonzorgcentrum geschorst. De instelling staat al sinds de maand mei vorig jaar onder verhoogd toezicht, maar bij een recente controle werden opnieuw onregelmatigheden vastgesteld. Op de kaai in Nieuwpoort is een grote cementvezelplaat van een appartementsgebouw op het voetpad gevallen. Gelukkig raakte niemand gewond. De brandweer die kwam ter plaatse en verwijderde ook andere platen die niet meer volledig vastzaten. De brandweer in de buurt van Diksmuiden, Koekelare en Ichtegem die kregen de voorbije dagen geregeld telefoontjes van bezorgde inwoners over grote rookpluimen. In veel gevallen gaat het om loos alarm. De rookwolken die bleken afkomstig te zijn van stof dat door landbouwmachines op droge velden wordt opgewaaid. Zaterdagavond was er veel volk bij strandbar Tableau sur Mer in Westende. Honderden bezoekers die genoten ervan een live set van Frank Verstraeten. De uitbater die wilde daarmee een signaal geven tegen de negativiteit die volgens hem door een kleine minderheid rond de beachbars in Westende wordt verspreid. In Dutzelen is een 45-jarige vrouw uit Zuijenkerke omgekomen bij een ongeval met haar motorfiets. Het ongeval gebeurde zaterdagavond op de Koffieweg. Er waren geen andere voertuigen betrokken. De politie die vermoedt dat de vrouw onwel is geworden en daardoor de controle over haar motorfiets verloor. Een vrouw is afgelopen weekend omgekomen nadat ze met haar auto in de IJzer is beland, op de grens tussen Sint-Joris en Monnikesveren. Het is nog niet duidelijk wat er precies is fout gelopen. Een verkeersdeskundige die onderzoekt de omstandigheden. De hulpdiensten die kwamen massaal ter plaatse, maar konden de vrouw niet meer redden.
1: Melinda FM, weerbericht.
2: Vandaag blijft het wisselend bewolkt met enkele buien en later ook opklaringen. Vanavond en vannacht komen er dan vanuit het noordwesten meer wolken, maar het blijft meestal droog. Lokaal is wel wat regen mogelijk en morgen dinsdag neemt bewolking dan snel toe met perioden van regen of enkele buien. In het zuidoosten blijft het wat droger en ook overmorgen woensdag wordt het zwaar bewolkt met matige regen. Later volgen opklaringen en enkele buien. De temperatuur die liggen tussen de 17 en 24 graden.
3: Het regionieuws werd u aangeboden door
4: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
1: Melinda FM 45 Jan Snel.

Statistisch gezien zijn maandag en vrijdag de minst productieve dagen van de week. En zou de dinsdag de productiefste zijn. Maandag een beetje moeilijk op dreef komen. En de vrijdag dat ze uitbollen richting weekend. Toch een goede middag. Welkom erbij.

Er bestaan verschillende versies van dit nummer. Isabella was dit met Shame, Shame, Shame. Een 30-jarige Amerikaan is om het leven gekomen toen hij aan het wandelen was op de Etna. Etna, de vulkaan op Sicilië, die regelmatig uitbarst. En je denkt dan, dat zal wel de reden zijn dat hij om het leven gekomen is. Nee hoor, die Amerikaan is getroffen door de bliksem. Dan zal je dat maar meemaken.

Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

We kennen hem natuurlijk van de band Maneskin, van bijvoorbeeld het Eurovisie Songfestival. Maar o zoveel meer, Damiano David, Born with a Broken Heart. En deze heeft ook zijn probleem gekend, Michael Jackson.

Ik vind het een fantastisch nummer. Ver terug de tijd in 1979. Shirts met Love and Walk Away. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. Dat ziet er voor vandaag, ja, vooral grijs uit. Maximum temperatuur 22 graden. Als ook dinsdag en woensdag. Donderdag is de betere dag van de week. Dan krijgen we de zon te zien. En vrijdag, dan is het alweer terug om zeep. 18 graden en regen.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Je had er vorige week kunnen gaan naar kijken en luisteren. In Spanje bijvoorbeeld, Jerez de la Frontera. 13 augustus waren ze daar te gast. En Mallorca 15 augustus. Wat ook nog kan is 27 september aanstaande. Je moet dan wel naar Abu Dhabi. Een schone uitstap. Misschien moeten we dat maar eens doen. Eartha Kitt, Where is My Man?

Miles on it. Miles on it, Marshmallow, Kane Brown. Voor ons zit het er alweer helemaal op. Dat was de maandagse aflevering van De Spits. Kan ik u warm maken voor het volgende programma? Dat is de Turbulentie Show. Morgen zijn wij er terug vanaf een uur of vier.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Duizenden mensen nemen op dit moment afscheid van Michiel van de Weert. Dat is de jongen die vorige week overleed aan de verouderingsziekte Progeria. Onder hen natuurlijk familie en vrienden, maar ook enkele bekende gezichten zoals Average Rob en Karen Dame. En ook de fans van Genk zijn erbij.
2: Dat is een dierbare persoon voor ons en een heel bekende. En we willen onze steun betuigen.
3: Ik heb hem toch wel redelijk vaak gezien hier. Gewoon rondlopen als een echte Genkie. En ja, dat vond ik wel speciaal.
4: Een goede jongen. Altijd positief in het leven. Ook als het niet gaat hoe het moet zijn. Kop niet laten hangen en doorgaan.
1: Het afscheid vindt trouwens plaats op de middenstip in het stadion van Genk. Dat was een laatste wens van Michiel. Hij werd 28. De staking op de luchthaven van Charleroi is voorlopig afgewend. Dat laten de vakbonden van luchtverkeersleider Skies weten. Die zaten vandaag samen met de directie. De vakbonden willen onder meer een hogere premie voor nachtshiften. Op 21 augustus praten ze verder. Laserstralen op de luchthaven van Zaventem hinderen piloten die er willen landen. Zo'n 5 piloten hebben daar al melding van gemaakt. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Je hoort Koen Luppes van de politie van Deelbeek.
5: Het is heel gevaarlijk en we keuren het absoluut af. Er staan ook zware straffen op. Dus wij hopen heel snel de dader of daders te vinden van deze feit. Ik denk dat de daders vooral rekening moeten houden welke levens zij in gevaar brengen en welke risico's dit allemaal met zich meebrengt.
1: De politie start voorlopig nog geen onderzoek en wil eerst afwachten of er nieuwe incidenten opduiken, om zo de daders te vinden. Aan heel wat universiteiten in ons land zijn vandaag de herexamens begonnen. Een herkansing voor wie er in juni niet doorgeraakte. Aan de UGent bijvoorbeeld, daar waren de gevoelens gemengd.
6: Ik vind het moeilijk in te schatten. Het is met open vragen en dat kan goed gaan of dat kan zeer slecht gaan. Hé.
7: Wat was je score in eerste zet?
8: Was een 8 op 20, dus dat viel wel mee.
7: Hopelijk nu 2 puntjes meer.
8: Ja, inderdaad. 2 is genoeg, meer moet niet zijn.
9: Moeilijker of gedacht wel. Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk ging zijn eigenlijk.
7: Je hebt er nog hoop in.
9: Ja, een beetje.
1: Zonder WK voetbal en hittegolf is het nu toch iets makkelijker studeren. En dan nog een transfer in het wielrennen, want Arnaud de Lee gaat naar Tudor Pro Cycling. Hij tekent daar een contract tot 2030. Dat maakt zijn nieuwe ploeg zelf bekend. Hij verlaat dus Lotto Intermarché, waar hij eerst bij de belofte reed en daarna ook bij de profs. Arnaud de Lee is 24. Hij behaalde in zijn carrière al 35 profoverwinningen. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen en het koelt af tot minima 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen erna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 5-6, Jaak van Bellegem.

0: Lily Mile die scoorde met Kadia Gugu in de jaren 80. Dat was The Neverending Story.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

0: Knapop. Knapop. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knapop. Knapop. Daar bouw je op.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

Gisteravond nog naar de weerberichten gekeken en toen probeerde men ons wijs te maken dat het neer gaat regenen op woensdag. Toen ik het allemaal hoorde deze nacht, dacht ik werkelijk, ik ben aan het dromen.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

je s'avonds het avondmaal staat voor te bereiden, dan voel je meteen ook al aan dat de dagen korter en korter worden. Misschien wel de ideale oplossing van deze mensen. Turn the lights on. Dit is Melinda FM op maandagmiddag 17:15 met het verhaal van de Dinky Toys.

0: Heb jij ook dat gevoel? Je haar komt er echt van recht. Koude rillingen krijg je ervan op deze geluiden van Wendy Houston en One Moment in Time.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten? Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio. Kijk maar!

Hij is bekend geworden dankzij het Eurovisie Songfestival in Nederland. Het was maar een bescheidenheid. Dat was Claude en Amour. Met veel liefde gaan wij zeggen graag tot morgen. Veel succes met de andere collega's en uw opmerkingen.

0: West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Een emotioneel afscheid van Michiel van de Weert. Dat is de jongen met de verouderingsziekte Progeria die vorige week om het leven kwam. Zo'n 2500 mensen wonen de plechtigheid bij. Onder hen ook comedian William Bouva, een goede vriend van Michiel.
2: Iemand met positiviteit, dat is zijn krachtigste wapen in een wereld waar we ons vaak focussen op negativiteit. Iemand die erin geslaagd is om op die 28 jaar meer te bereiken dan sommige mensen op 100 jaar. Maar goed, dat zijn genoeg complimenten voor vandaag niet, anders past uw ego straks niet meer in die urne.
1: De ceremonie vond plaats in het stadion van Racing Genk. Dat was de laatste wens van Michiel. Hij werd 28. Op dit moment zijn in Brussel verschillende dakloze en vluchtelingenorganisaties aan het betogen. Ze komen op straat tegen de beslissing van minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bossuyt. Die wil duizenden opvangplaatsen schrappen in Brussel in 2 weken tijd. Adrien Lecomte van de Federatie van Opvanghuizen.
3: De zeer korte termijn maakt een goede overgang onmogelijk, want mensen verdwijnen niet. Deze kinderen, vrouwen en mannen zullen op straat terechtkomen, terwijl de sector al overvol zit. Ook op het vlak van werkgelegenheid zal dit een drama zijn. Bijna 200 jobs zullen verdwijnen.
1: De organisaties vragen de regering om de beslissing terug te draaien, want ze vrezen dat er alleen maar meer daklozen zullen bijkomen. De staking op de luchthaven van Charleroi is voorlopig afgewend. Dat laten de vakbonden van luchtverkeersleider Skies weten. Die zaten vandaag samen met de directie. De vakbonden willen onder meer een hogere premie voor nachtshiften. Op 21 augustus praten ze verder. Aan heel wat universiteiten in ons land zijn vandaag de herexamens begonnen. Een herkansing voor wie er in juni niet doorgeraakte. Aan de UGent bijvoorbeeld, daar waren de gevoelens gemengd.
4: Ik vind het moeilijk in te schatten. Het is met open vragen en dat kan goed gaan of dat kan zeer slecht gaan. Hè?
5: Wat was je score in de eerste zit?
6: Dat was een 8 op 20, dus dat viel wel mee.
5: Hopelijk nu 2 puntjes meer.
6: Ja, inderdaad. 2 is genoeg, meer moet niet zijn.
7: Moeilijker afgedacht wel. Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk ging zijn eigenlijk.
5: Je hebt er nog hoop in.
7: Ja, een beetje.
1: Zonder WK voetbal en de hittegolf is het nu toch net iets makkelijker studeren. En nog nooit stond tennister Hanne van de Winkel zo hoog op de wereldranglijst. Ze stijgt maar liefst 11 plaatsen naar de 82e plek. Elise Mertens blijft wel de beste Belgische op die ranking. Zij staat 22e. De nummer 1 van de wereld is de Wit-Russische Arina Sabalenka. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen en het koelt ook af tot minimum 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Mels Heren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Mels Heren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Mels Heren Gistel. Mels Heren, voor elke man in elke maat.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van Familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat Familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij...

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90's. Welkom bij 90's.

0: ze maakt me gek. Ja, ze maakt me gek. Oh, ze maakt me gek.
1: Mind is at 9.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Ons land moet lessen trekken uit de zware natuurbrand die nu woedt op de Hoge Venen. Dat heeft brandexpert Jan Bates gezegd in VTM Nieuws. Bosbranden komen ook bij ons al maar vaker voor en dus moeten we beter voorbereid zijn.
2: En zo bijvoorbeeld weg te gaan harken, of meer radicaal zoals dan in sommige landen zien tijdens grote branden, een stoplijn echt gaan creëren door bomen weg te kappen. Zelfs bij vrij grote natuurbranden kun je niet tegelijkertijd op één plek 40 blusvliegtuigen gaan inzetten. Dus het heeft ook weinig zin dan om 40 blusvliegtuigen daar klaar te zetten.
1: Driekwart van de Hoge Venen is al vernield. En goed nieuws wel voor de inwoners van Sauerbrood in de provincie Luik, want die mogen weer naar huis. Ze werden dit weekend nog geëvacueerd door die natuurbrand in de Hoge Venen. Maar omdat de wind gedraaid is, is het nu weer veilig om terug te keren naar hun huizen. Het gaat om zo'n 500 mensen. 14 van hen hebben 2 nachten doorgebracht in het sportcentrum van Malmedy. De Waalse Brandweerfederatie trekt aan de alarmbel. Ze vinden dat ze niet genoeg mankracht en middelen hebben om natuurbranden zoals die in de Hoge Venen te bestrijden. Daarom pleit de federatie voor meer beroepsbrandweermannen en een groter netwerk van blusvliegtuigen die Europa samen kan inzetten. In Duitsland hebben de vakbonden opgeroepen om vanavond het werk neer te leggen in 6 zeehavens en dat voor 24 uur. Het gaat om de havens van onder meer Hamburg en Bremen. De bonden hebben vlak voor het weekend een loonvoorstel van de werkgevers van tafel geveegd. De vakbonden willen een goede 8% extra loon, de werkgevers willen 5% geven. In Moldavië tussen Oekraïne en Roemenië is een drone gecrashed, vermoedelijk afgevuurd door de Russen. Dat zegt de Moldavische politie. De drone zou richting de Oekraïnse havenstad Odessa onderweg geweest zijn, maar verloor zijn koers. Er vielen geen gewonden. En sport Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales van het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Hij werd in 3 sets geklopt door de Italiaan Coboli. 7-5, 4-6 en nog eens 7-5. We krijgen een bewolkte nacht en het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er dan weer wat zonniger en droger uit.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren van Duitsland met 1-0. Speler Arthur van Doren vond het, ondanks de nederlaag, geen slechte wedstrijd.
2: Ik denk dat we eigenlijk domineren de grootste delen van het spel. Heel veel kansen gecreëerd hebben, in ieder geval genoeg om die wedstrijd naar ons toe te trekken. Dan is het natuurlijk zuur dat dat niet lukt. Eigenlijk doe je voldoende om die wedstrijd te winnen en jezelf naar een goede uitgangspositie te hockeyen. Maar ja, dat is nu eenmaal het resultaat. En moeilijk kan ook. Alles blijft open om onszelf richting de halve finales te hockeyen.
1: De Red Lions staan nu tweede in de groep en de eerste twee gaan door. Woensdag dan spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. En meteen ook al even vooruitblikken op morgen, want dan spelen de vrouwen, de Red Panthers, hun tweede wedstrijd op dit WK tegen Spanje. Speelster Charlotte Anglebert verwacht een pittige wedstrijd.
3: Het is wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Met heel veel passie, die willen ook gewoon een beetje duwen en veel counterspelen. Technisch heel sterk. Het is wel een leuke wedstrijd sowieso voor ons, om te zien waar we staan. Het is ook gewoon een beetje een soort van derby geworden tegen Spanje. We hebben heel veel tegen hun gespeeld in de laatste jaren.
1: De Red Panthers wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. Wereldvoetbalbond FIFA ontslaat topman Kevin Lamour, dat meldt Sky News. Lamour is de man die onlangs kritiek had op de voorzitter van de FIFA, Gianni Infantino. Hij was het niet eens met de plannen van Infantino om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. De FIFA zelf bevestigt het ontslag, maar geeft geen reden. We krijgen een bewolkte nacht en het koelt af tot minima rond 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.